0: Jane Orden's Insensitive en David Hasselhoff, After Manana, Michello. Daar het ek vir jou die lieflinge met a sing in die reen. The Bellamy Brothers, You'll Never Be Sorry. En dan maak ek hier draai in die vroege 70s met Blondie's Dreaming. Kun jy de Willeers, sien jou weer.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Gian Groen en Anton Goosen se vier seisoene kind wat hierdie uur afsluit. La Bonne voor dit It's a Fantasy en Jim Diamond Should Have Known Better. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Rudy van Deventer. Ek begin die nuwe uur met Tony Braxton se Unbreak My Heart. Bly een bitter mooi ene. Dan Gerard Stein se Brood en Melk en Olivia Newton-John. En wat allemaal ken, Banks of Ohio. En dan de Everly Brothers, Caffey's Clown.

0: Kathy se klan van die Everly Brothers, Olivia Newton-John, net voordat met Banks of Ohio. Hier is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Die Bosveld Studio, ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Nou bespeel is ek vir jou Zoe's naïef Whitfield thinking of you in Bad Boys Blue met Killers.

Middle of the Road, Sir Yellow Boomerang, The Lumineers, Cleopatra en Neil de Preezaam, Shanae Grabi, Engel in my hart. En daarmee het vir my groet het geword op die vroege maandagmorgen. Ek loos hierdie geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met die klanke van Hugo Nieuwoud, Net Soos Die Sneeuw, François Hardy, All Over The World en Dead Or Alive, Sir You Spin Me Round, Rowan Ash en Demi Lee Moore, Sir So Do I. Ek hoop het een heerlijke maandag, lekker begin van die week, en dan kyk ek jou saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Musiek vir jou van Joshua Caddison met Jesse, as a Cordelia met tussen die duivel en die diep blauw see. Jy luister aan in Bosveld, Stereo 107.5, klank en oefen Richie Haley saam met Kita met Sunkissed Love.

Hier is by die hart van Goud, Bosveld, stuur 107.5 en dit was jou zoo met Nobody's Diary, Wastes of the Running Kind, en ek Jonita Duplessis met Ek Lief Jou Meer. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanochtend of my verjaardagboodskap deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn, die nummer is 064-115-2281. Ons gaan voort met die klanke van Christyn met Vinnige Soen.

Maandagmôre saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was Ellie Goulding met Love Me Like You Do, asook Karleen van Jaarsveld met Te Min Te Veel.

mis ek jou lyf. Collecteer ek wapens om geeste uit te drijf. Ja, tussen die lakens raak ek

0: Ja.
1: Landry is super een van hom tussen die lakens. En nou vir jou by Bosal Series voor die verkeer. Van en af is in a gentleman. Hier is die muziek van Joe Cocker en Jennifer Warnes. Up where we belong.

0: Looking Out My Back Door, CCR of Creedence Clearwater Revival as jy wil. Dis Bosal Stadium binnenkort nie so vrekke.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards

Lekker, lekker, Lizzie. Dit is die Beatles, Fab Four met Lizzie, Miss Lizzie. Voordat ons by die jongste verkeer uitkom, kom ons werk bezig in. Sbosselt, die hart van goud.

0: Let's live it up, BZN. Dis Bosal Sirene, die verkeersmonitor is volgende.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Moet nie dat jou daklek een kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdichtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdichtingsribber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of is die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Sentraal Johannesburg M2 West druk verkeer op pad na die M1 in Noord by Kraune. Die M12 West op en dat is vol van 'n stilstaande voertuig by Kliprivier. Sandton M1 Noordpad werker by Kruisten. En dit is wat ek het. Bring ons op hoogte asblief 064-1522-81.

0: Bonnie Tyler, die vrou met die mooiste. Ek steeds hartseer om te dink sy is nie meer daar nie. Groot treffer van die 70 jare Lost in Frans. Maar wel, nie een van ons gaan dit vryspring nie. Kom, ek het vir jou musiek van Willie Forrest met goue klanke. Hello Operator. En Fairground Attraction en is voor in die sluit. Mosveld.
1: Hello Operator. I'd like to place a call.

0: Groot gewees Irene Ferranze, een van die treffers, en Dangerous.
1: En die paswoord sê, skakel net môre weer, welkom die middeloggend program.
0: Op maandag wandel vir een uitstekend, sy sê effe aan die blou kant, is moet nie bekommerd wees, ons het mos die muziek, man.
1: Het my nie vergeet nie,
0: hier is Rydelin.

0: Evert Swart met gaan groot of gaan huis toe. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Die tyd nou 13 minute oor 12 by die Hart van Goud. Dit word aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Britse Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Wie dan nou anders as Engelbert Humperdinck met Lady Lolita in Songs on 45. If you could read my mind. 90 slanke, 80 slanke. Van baie goeie gehalte, lekker kry musiek. Jay nou met Lea Bikkie Langer.

0: Ja, met ek baie lang glas hoor, dit is 1 miljoen van Kurt Darren, aan jou gehoor van Glas Tiger met My Song. Bring ons by 14 minute oor 5 by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan en geniet die 1 kilogram kraakvaars ijsbein vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kilogram kraakvaars ijsbein op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

For Your Love, dis Peter Kent en dis 8 minute na 7. Hoe gaan dit aan jou kant? Tyd loop, ek probeer dit vasthou, maar dit wil nie. Dis het goeie naam van my toe net, baie welkom hier saam met my. Ek vertrou ook dat jy al veilig thuis is of by jou werk waar jy moet wees. En hier is 999 met Little Red Riding Hood. Hoop het gaan goed.

Bosveld Stereo, ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Nou ja, nou wil ek dit dieselfde ding vir jou sê. Daar's nog so 'n uur wat ek saam met jou is. Dis Lacey J. Dalton. Sy's baie gewild met haar ene van Dalton. En kyk die lange was voor dit gewees met rooi opgesin. So bly nog saam met my en dan moet dan nie gaan slaap nie want Bosveld stuur jou saam met jou 24 uur van die dag met net die beste musiek. So na my is dit Gilbert Bosche beurt. Die Music Beats, ons trek weg in hierdie nuwe uur. I think of you.

0: Die Kinks, net so bekend soos die Likkie Lola, ne? En dan was het John Edmund gewees. Blue Brown Eyed Lady. Lekker dat ek ook, ek het nog een serie van hom ook, baie mooie muziek, en ek, hy bly hier by Bella Bella rond, op een plaas, John Edmund nog steeds, en ek dink as ek nie verkeerd is, en dan sing hy ook nog. Dit is 16 minuten na 9, die tyd word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy een luchtverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus een draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net producte landwyd van topgehalte lever nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons producte is omgevingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Nou, dat is muziek wat jy graag wil hoor, is The Platters met The Great Pretender. Freddie Mercury ook een baie mooi weergawe daarvan gedoen in die 80er jare, 87. Maar hierdie was die Platters uit 1955. Dan het ek Billy Idol's Sweet 16, ja, nou die wat hulle altyd aan sê, never been kissed. Juanita Duplessis sing van Een Hart.

Dit was aan die klanke waarmee sy net vocht jou verdaan gegroet het, en dit was die mama's en die papa's met Dream, A Little Dream of Me. Ja, so op die laat aan. Dan een wooner voor het gewees met Follow Your Heart. Paar mooie verdaan. Ah, rechternaam is eindelijk Natasha Van Lee, as jy dit recht kan. Ja, sy. Ja, binnenkort, ek en jy, vir die volgende 3 uur in mekaar geselskap. Dankie, Thionet, sy sterk op het huis toe. Veilig reis, en morgenavond om 6 uur is sy weer terug om jou geselskap te hou. Vanmiddag, Gilbert Bosch, goeienavond, baie welkom. Ek vertrou jou maandag, was daar nie te blauw geweest nie. Kom ek in die begin hierdie uur, dis 10 uur met hierdie een. So bekend hierdie, maar hierdie is alweer gawe, dis Jolandi. Mid caravans.

En hierdie was die baie bekende I Wonder van Amin, Mr. Master. Dat was onder het geweest wat Ruan Pienaar gehad het met Daryl. Natuurlijk die vinder van die groep Amin, Mr. Master. En als ek gesê het, dit was my eer en voorreg, dit is vir my eer en voorreg, om die groep te kan ken persoonlik. En ongelukkig, soos ek gesê het, Garth, natuurlijk een man wat die gitaar gespeel het destijds. Die laaste keer wat ek die groep gesien optree het, was by een plek in Centurion. Baie bekende plek gewees, so ek kan sy naam nou maar noem, want hy bestaan glad nie meer nie, en was Firkins gewees. Dit was die laaste keer wat ek die groep samengesien het op een verhoog. Was een eer en een voorreg. Nee, hierdie was een van my gunstelinge gewees van die groep Meet Mr. Master, en dan kyk ek en jy, nee, jy streeks weer vir môre. Hierdie is Secret Places. Goeie naam en welkom.

Mary McGregor, Zama Moyerine, Torn Between Two Lovers. The Beach Boys, voor het in California Dreaming en Gerard Joling. No More Boleros, Mariah Carey, die vierde rij begin met Euro. Ja, zo gaan ek in die ander. Hier is nog een ooghouwe. Hy is een bykie herverwerk hierdie keer. Nou, hierdie ene was destijds...

Miriam McGregor, Summer Wind in a Torn Between Two Lovers. The Beach Boys, voor het in California Dreaming en Gerard Joling. No More Boleros, Mariah Carey, die vierde rij begin met Hero. Ja, so gaan ek in die ander. Hier is nog een ouwe, hy is een bykie herverwerk hierdie keer. Nou, hierdie ene was destijds geskryf, opgeneem,

Ons het lang van ons eie Karika Kiesenkamp en Bayeboerwa. Net voor Carl Wayne en way back in the 50s. Dan een moeine van Anne Marina, sommer moeine rieke en Flying on Your Own. Ja, so gaan ons binnenkort nog hier afsluit en dan beweeg ons ook nader naar die aandse oordenking met evangelie muziek van Need to Breathe, wat ons nader vatsen toe. Baie moeine van hulle in die neel. Maar eers het ek vir jou Jay en Leonie May met Siek Verlief. En dan het ek vroeger toevallig, toe ons die uur begin het, het ek in begin met een snit wat ek gesê het, die vrou om 'n ongelooflike groot stem, waar hy hoë note so kan bykom. En hier is hy nou toevallig, nee, ook helemaal te vroeg wegneem. En dit is Whitney Houston. Rustige, laat aanklanke, the greatest love of all.

prachtige croissant hierdie met hart van glas. Ons was al op die verhoog, dis seker, en dan muziek ook, wat sy al van jong tyd afgemaak het, en Hamtie Damtie, het sy gedoen, toe sy bitter baie jong was, en het goed gedoen vir hom. Daai Hamtie Damtie keerspel geniet ek nog elke keer. Desa is sy formaat in die skoonheidsbedrijf. Sam Cooke was net voorlig gewees met Don't Know Much, en Jennifer Rush, Never Gonna Turn Back Again. Ja, die tyd beweeg alweer vannacht aan, ek moet amper kom sê tot ziens, dan maak ek spasie vir die van Deventer op die dinsdagmorgen. Kijk die rok wat ons al ersoen doen met alles is moontlik, en maar eers hierdie ou gouwe. Blijf dan maar mooi, The Kelly Family, Because It's Love.

Ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Roland Keizer wat hierdie uur afsluit met Joanna. Desmond Wells net voor dit, Savannah Smile en Bobby van Jaarsveld, som Leah, ek moes jou gesoen het. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Harry D. van Deventer en ek begin in die nuwe uur. Cindy Lauper sa All Through the Night. Dr. Blanche, ek verlang, en Sandra, sir, you are so beautiful.